echiro mutumbi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino

0: Endiga zange zimanye eddoboozi lyange.
1: Soma okwo mu Luganda, soma okwo mu Luganda.
0: 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. 28. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange.